0: Chakasisiro si aruganson Peter Zomo kunsera paveni omwa harakunda kumasiku na watu pukuvura kuirugana ngoso. Yes ya.
1: Yes ya lo DJ Star.
0: Mozaka naka kumasiku.
1: Ulegile das to.
0: Ah man, who's it?
1: Ne moi me bro, iso skiet face yo.
0: Is that?
1: Iso base zo goro snack face and iet me bro, elege da uns brightness.
0: Es clone face ne?
1: Yeah, is moi face dala di oh ha hang self je ondo muda.
0: Stier ook voor mij, man.
1: Nee, morgen zal ik groot zeggen. Oké, ik zal iemand zeggen. Nee, hier, nee, nee, staat DJ Star daar. Zo is een pivot prat daar, zo is een goeroe.
0: Ik zal dank je
1: zeggen. DJ Star, ik ga ook een pura koe in een garo. Maar ik ga Lucky Dube, remember me.
0: Remember me, kom naar Lucky Dube.
1: Over te was zo goed. Nou, ik ben wat dan in de kuna, kom maar boeren, ga ook in de kuna, ga ik maar. Ik weet niet wat die woorden. Nee, nee, nee, ik zo goeroe.
0: Oké, I remember me, Tanzuguana.
1: Masiku gagar goma wa DJ
0: ngwe kunte kon kwetu ngwe kwa gachire suka
1: itango saje poko mbianjo.
0: Okay,
1: hello DJ Star.
0: Wola wola
1: Costa boya kunyunga mamarita
0: nanya tubyo karangoso
1: na kundisi rapo mbianya tenya kara kosigogoro asia kulia kono mpi wa redi matumine nge kona mko kulia koku.
0: Okay.
1: Bakole na kudisira po wasekuru wange otamado mino akwa okwa okoko kosudogoro.
0: Okay.
1: Noe na simpioro ndemamo wate oge makora uduga na wama kupika kugandera mo.
0: Na inye tuvio karangoso.
1: Ya, kani na kudisira po mkuru wange magi hose karamose dafrika.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Tani na kundi zirapo mkurange the four man. Tani swara dange sinkanda na swara dange ngule.
0: Okay.
1: Ya asi otuli renge po ngaro la zondi.
0: Zondi.
1: Ya.
0: Mm.
1: Asi nis danenge kwa kuwapaike ano mpadi dange na kuwapaika. Otama zange na waronde mwato na ohena.
0: Okay.
1: Ani na diwa rako mkuru ange gedina mwome.
0: Mm-hmm.
1: Eee.
0: Na inye tubio karangoso. Okay, nantara singe nan vrakuru ganako.
1: Ya, ngaro to zure pire nge pozo hozowe.
0: Wapeke range sino mpadi. Senekap nan gwana zondi. Na idu
1: asi. Na wapeke nge singesi kwa kukundi ndira tukuko radio nyolike na kukurake na.
0: All right.
1: Pandu.
0: Shab.